straf. Hun lick min nars nog de fingeren af. Det wikkel på den, at ik ved dood en graf. Hun lick min nars nog de fingeren af. Der var de boende kan, dat et hij niet. Dat mag hij, want dat wil hij niet.